winter langer as gewoonlik. En die wind het aan mekaar gewaai.

Amanda stryd om en hoor hoe brom die wind. Ons gaan nou die nieuwshoof trekken hè, saam met Karen. Sy het ook nog een verkeersverslag wat sy saambring. En dan kry Henko Kreer ook een beurt. Hy vertel ons wat gebeur op die markte. So op die vrijdagmiddag. Morgan Wallen neem ons stop by

0: Terug naar die laat 80er jare, toe dit een groot treffer was vir Johnny Clegg en Savuka, en jy hoor het hier in Spitstyd, Great Heart. Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers. En hier is Jody weer met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die T20 cricket wereldbeker vir vroue begin vanavond om 7:30. Is daar die gasheer Engeland wat in die openingswedstrijd van die toernooi teen Sri Lanka te staan gaan kom môre 3 kragmetings. Een van hulle is die vroue Protea se eerste wedstrijd, hulle kom teen Australië op Old Trafford in Manchester te staan en een van die span se staartmakers Marizaan Kap sê dat die vroue Proteas as ook ander spanne by omstandighede van die jaar in Engeland sal moet aanpas indien hulle suksesvol by die wêreldbeker wil wees.
2: I don't think you look too much into that because we know we're going to play at the big stadiums. The wickets are a bit different, bigger squares, bigger outfields as well. And hopefully the weather there improves. So yeah, I think it's still just focusing on the basics. We've played on a couple of different wickets now. It's been kind of slow, and especially facing Ireland today, it was extremely slow. So it can hopefully only get better as we move to the bigger grounds.
1: Die stem daar van die vroue Protea speler Marizaan Kap en onthou dat die vroue Protea se wedstrijd môre teen Australië om 7:30 begin. Dit word op Old Trafford in Manchester gespeel en Marissa Smith gaan gereeld gedurende die kragmeting hier op RSG verslag doen. En van een wereldbeker na ander by die 2026 FIFA Sokker Wereldbeker is dit vanaand wedstrijd 3 wat gespeel word. Die medegasheer Kanada, hulle kom in Toronto teen Bosnië en Herzegovina te staan en dan om 3:00 môreoggend is dit die ander gasheer die VS aan al eerste wedstrijd van die toernooi waar in Los Angeles teen Paraguay gaan swaar te kruis. Intussen gaan ons dit nog na Bafana Bafana se 2-0 nederlaag in die openingswedstrijd van die sokker skouspel gisteraand waar hulle teen die medegasheer Mexico vasgeval het. Die tuisspan het 'n doel in elke helfte aangeteken om die sege te verseker. Kom ons hoor wat die Bafana Bafana kaptein en doelwagter Ronwin Williams oor sy span se vertoning te sê gehad het.
3: Yeah, obviously, we didn't want to concede, you know, in the first 20 minutes, and that's exactly what happened. We wanted to settle the nerves, the anxiety, you know, and obviously, at this level, you make a mistake, they'll punish you. And that's, you know, what happened in the first 20 minutes. But then, you know, we got into the game, we had a few, you know, caught them on the break a few times, but just our final pass let us down. But, you know, there's a lot of lessons to take. Proud of the boys, the effort. You know, we didn't stop, we kept fighting. So now it's to obviously analyze and see our mistakes and not give up. You know, there's still 2 games to play and we must believe.
1: En dit dan Ronwin Williams, doelwagter en kaptein van Bafana Bafana. Hul fokus skuif nou na 'n volgende wedstrijd by die toernooi waar hulle donderdag in Atlanta die in Tsjechië te staan gaan kom. Ek eindig die verslag met atletieknuus en die 99ste weergawe van die Comrades Marathon word Sondag in Durban gehardloop en onthou ook dat ek gereeld gedurende die wedloop hier op RSG verslag gaan doen. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers.
4: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelag toiletrolle 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geldig tot 14 Junie, slegs by Checkers.
0: Oor so 20 minute in ons verrassingspakkie hier op RSG. 'n Engelse koerantberig, die antichrist en 'n kar vol vuurwapens. Wat het dit met mekaar uit te waai? Jy moet ingeskakel bly om uit te vind.
5: Die musiek uit die ou dae is darem maar wonderlik. Kom luister saam, Saterdag aan 13 Junie om 8:00.

Dit is Jesse Clegg hier op RSG met Hurricane. En ons het ook geluister na Janita Du Plessis se Witvlag. So die tyd aangestap, is nou nuus tyd.

0: Hier is hier, dus hier met die Don Terry Club Mix. Dat is amazing. Everything but the girl. En dan zo 28 minuten over 9. Die Venke Boys met Shalalalala. Niet Shananani. 45889, dat is ons SMS-lengte. En 1,50 per SMS. Ons stemnota-nummer is 076-536-6961. Dat is 076-536-6961.
1: Reggie Philander op RSG, dis die een.
2: Hartelijke goeie naam, Reggie. Ja, nee, Odes is ingeskakel, ingehak en ingehok. Ja, nee, Odes is uit die Namibie uit. En luister nou lekker na jou, hoor. Geniet jou muziek.
0: Dank je.
2: En ja, dat is baie, baie lekker hier zo. En hier, baie, baie lekker hier in die Namibie. Ha!
0: Daar zijn, hou die blank aan boer.
3: Everything. Dat is maar een tijdje. Het is de eerste keer dat ik aan het schakel. Maar wat jullie moeten hebben, dat blijft ook een nieuwe stil van. Baby chocolate. Voor mijn broer aan Centurion. Mijn zuster aan Canada. En een Willy. Wat aan die hospitaal is. En mijn verloofd als het blijft. Het is de eerste keer dat ik een skoker krijg, elke vrijdag naar jullie.
0: Welkom, welkom.
1: Skop die skoene uit en skudde.

En is hier, dis een voels was gister, nee, 1998. Ja, was 1998. Dis raai 1998, waaraan kan ek onthou, my ouma was, ek dink my ouma het aangestel toe sy, sy was 102, ja. Maar as jy een vrou oud sê, dan sê sy, ek is 80. Toe sê al 92, hoe oud is man nou weer in vraag, Kasperus, hoe oud is man nou weer, ek is 80. Dag en dag. Tot maar 102 was, ne? 076-536-6961. Die vraag is, waar skit jy vanaan? Waar is ons nachtuile? En ja, 076-536-6961. SMS 45889. Teen R1.50. Per SMS. Ons het ons mini-karaoke op pad, dus net so na 10 en gewoonlik na gedurende mini-karaoke sing en dans ons saam. Shawn Mendes.

0: Eres que eres de Andy Karaoke, de mini karaoke met de Tommy Kitten. The tide is high. Hoop je het lekker samen gezang? Ja, neer als een Brenda Fassie op pad. Ik heb nog muziek op pad van Marvin Gaye. Crystal Waters is hier zo later aan. En natuurlijk kan je jouw boodschap sturen aan 076-536-6961. Goeie naam, Julie! Hallo Julie, naand Reg, is Julie hier in Kibble Park. Reg, wens asseblief vir Boosie in Northam vir my radiosister 'n gelukkige verjaarsdag. God seën en ek hoop sy het haar daggie geniet. Dankie Reginald, skryf Julie en Julie sê lekker musiek. Ok, Boosie, lekker verjaar hoor. Veel geluk, lieve Boosie, omdat jy verjaar, mag jyre jou seën. En nog baie jare spaar.
1: Skop die skoene uit en skud dit met Reggie Philander. Oh, baby, I love
0: your way. Ek sing saam, ek hoop jy sing ook saam. Big Mountain.

Ένας για ένας για με Dr. Victor, got to be you. Του εντεχτεί, ναι. Του δεν τα άρια άρσα δε έρωλ διακαρεν. Του κόμι ήρια να είπαν Dr. Victor, got to be you. Crystal Waters met Making Happy. Dat is nu 25 minuten voor 11. Want het wie heeft wat gebracht. Zo later met Jaco de Waal. Ik breng een lied samen en Jaco de Waal breng een lied samen. En al wat jij moet doen is om te rijden wie dat gebracht heeft. En stuur het naar 076-536-6961. Je zit 2010 het haar en ik je uitgekomen. Voelt zoals gisteren, hè? Ja. Ah! Praten van voelt zoals gisteren. As you know in Canada is, where you dog here you know. As you in Australia is, where you it? Yeah? Brenna Fassi with the big dudes, this weekend special.

0: Hier is hier Dizzy in met de Weekend Special. En Dizzy klank eraf van Brenda Fassi. Goeienavond, Rich en Jaco. Jaco is hier zo. Deborah Valentine is hier ingeskakeld vanuit de Koue PE. Dat is alweer. Dat is diezelfde boodschap van net. Nou, is het nou? Kom, ik zie mooi. Deborah Valentine, ingeschakeld vanuit de Koue PE. Groet al mijn radiosisters. Esmeralda Simon. Oei, nee, ik heb nog hierin gekregen. Esmeralda Simon. Wat daar in die Kaapstad kuier. Sy moet daar geniet. Ook Jenny, Marie, Brenda en Charmaine. Hulle moet die aand geniet. Amper sê ek mohe. Hulle mohe die aand geniet. Mohe. Hulle mohe die aand geniet. Ja nee, wat gaan in hierdie kop en dan? Dis moet, man. Ja, Charmaine moet moet die aand geniet, oké? Okay? En Elizabeth Stoltz, hou jouself warm, dis baie koud. Veilig reis toe, Reggie en Jaco. En dit kom van Debra af. Baie dankie, Debra. En nie net Debra, en aan jou ook as jy elke vrijdag vir ons veiliger het huis toe wens. Ja nee, dis baie nodig wees daar, nee. Dankie, luister. Ha, hier is my naam genoot. Sir Reginald Dwight. Ons ken hem as Elton John. Ek gaan saam sing, ek hoop jy sing saam. En dis die titel Sad Songs.
1: Smelt die ijsweg met vierwarm vermaak. Net hier op RSG.

RSG, dis een my ma se gunsteling of een van hulle, een van John Lennon. Wat van my John Lennon? Elton John. Elton John se sad song. Ja, nee, dat speel dat net bij jou. Dat net goeie muziek in ons huis gespeel. Tot en met vandaag. Net goeie muziek. En als je dalk uitgemist het op jou gunsteling program, in die week was so baie interessante programma. En als je dalk te bezig geweest het, rsg.co.za, die potgooi is beskikbaar, so jy hoef nie uit te mis nie. For all the times that you rain on my parade, Justin Bieber, in all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

RSG, dis die een. Rada, dis George Benson met Give Me The Night. Ons nies opsommend met Jaco de Waal om 11 uur daarna is het Wie Het Wat Gebring op 076-536-6961. Het ek gesê, nies op pad met Jaco de Waal, die nies hierna. So happy.

0: En is hier dus die een skitter met Mariah Carey. Emotions, het ek gesê, Mariah. Hoekom het ek om getwing, Hasse Jaco? Kom het ek gesê, Mariah.
1: Ek weet nie waar kom daai.
0: Mariah.
1: Ek hou daarvan dat jy dit twang noem.
0: Ek twang, ja, twang het. So nou wie het vir hom gebring is dit?
1: Regie?
0: Of was dit Jaco, 076?
1: 536.
0: 6, 9,
1: 6,
0: 6, 1. Hier gaan interessant wees. He. Die eerste een, wat was die eerste een gewees?
1: Dream Lover.
0: Nee. There's a Hero.
1: Well, there's a Hero.
0: Nee, die Hero is die een wat die show oopgemaak het.
1: Ja, jou liedjie.
0: So jy is reg, ja, jy is reg. Dis Vision of Love en Dream Lover.
1: Daar is hy.
0: En wie het watter een gebring? Wie het vir Dream Lover gebring? En wie het vir Vision of Love gebring? Is dit?
1: Reggie?
0: Of is dit Jaco? 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Kom ons hoor wie is wakker vanavond. Wie is wakker in die aanton? Kos luister, kos hoor. Hey,
2: Jean Jaco.
0: Hallo.
2: En net twee ding, o jene. Wie het wat gebring is nou met verlof? en toe spring jy hulle twee uit.
0: ja.
2: Dis mos hoe dit behoort.
0: Ja.
2: Lekker om jy weer terug te heen.
0: Ach, baie dankie.
2: En ek denk die is Jacoronte.
0: Jacoronte.
1: Wonder.
0: Okay. Alright. Vision of Love was die tweede een, hè, as ek nou mooi en dou.
1: Ja, onthou mooi.
0: Yes. Oeh, dis een lekker een. 076.
1: 536.
0: 6. Nira.
1: Sees in.
3: Hallo Reg.
0: Hallo Jaco.
3: Ja, Regie, dis precies wat Jaco gesê het. Vader, ook jy moet nie begin jy die stelsel verskrikkelijk verkeerd. Dis baie lekker om julle twee weer by mekaar te hoor. Ons het twee weke maar baie, baie leeg en baie, baie swaar gekry sonder om saam te speel. But anyway, we missed you a lot. Dis nou julle paar rande vir jou, vir my af Engels.
0: Ja.
3: So ek gaan nou maar, dit gaan moeilik wees vir julle, om julle al twee nou met, weet julle speel die selfde
0: kunstenaar.
3: Sangeres, maar nou ja, ek sal maar sê die eerste enekie was, Jaco en die tweede enekie Reg. Okay, dis maar nie vir hoi skoot. Bye bye. Sharon nie so.
0: Bye Sharon.
4: Hi Jaco van Wout, het is Mariette so. Ik heb veel een mooi prentje gestuurd.
1: Dankie.
4: Jij hebt jouw verloofde. Je moet daarna meer naar het luister. Wanneer je kans krijgt. Dus we willen twee betoog voor jullie trouwen.
1: Dankie man.
4: En dan gaan we verder daar. En dan krijg je de muziek.
0: Ach, baie dankie.
5: Dankie Reggie, Jaco, Maarten is op.
0: Nee,
5: ek sal sê die eerste ene is Reggie en die tweede ene is Jaco.
0: Okay. Die eerste enekie was Dream Lover, ne?
1: Dit was Dream Lover,
0: eerste. Dream Lover gewees. Okay, ek dink dit was die laatste. Kom ons rukkie pluister af, dit was die laatste.
1: Ja, ons is die eerste ronde en is al 23
0: kan
1: voor.
0: Kan jy dit nou Maarten meer oor vertel? Maarten was reg geweest. Maarten was reg. Die eerste een het Reggie gebring en die tweede een...
1: In Vision of Love was Jaco.
0: Was Jaco gewees. Ok, hier volg ronde nummer 2. We belong together.
1: Mariah Carey.
0: Wie vir hom gebring?
1: Is Reggie.
0: Of was het Jaco? 076?
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: Hy gaan so. Luister mooi.

0: hoor.
1: Hier is anoniem en as geen klank in nie, maar die ding rol. Die ding
0: rol. Is doodstil. Maar hy loop.
1: Die ding loop, maar as geen klank wat daar uitkom nie. Maar ek sien dit ons hier enige job.
2: Een is Jaku, twee is Reggie.
1: Een is Jaku, twee is Reggie.
2: Lekker aand, jylle.
1: Lekker aand, also.
0: Lekker aand, also.
3: Dit gaan vir my baie moeilik wees. My brein het op ons stadium gevries.
1: Oh, ja, nie, ons het dit so. Ja. Okay.
0: Ek dink jy kan vir ons die pleister afrik, Reggie.
1: Kom ons, kom aan. Die eerste een, We Belong Together. Is natuurlik nie Jaku se nie, maar myne.
0: Ja, Reggie Vilander.
1: Reggie Vilander, die tweede een is dalk ook myne, maar dalk nie. Die tweede een het Jaku
0: daar sy
1: gebring.
0: Lekker te.
1: So nou, hoeveel mense het wat goed gedoen het, wat reg is?
0: Jo, ek het nou nie eers getel nie, jou Reggie.
1: Jy het nie getel nie?
0: Ek het nou nie eers getel nie. Ek het te lang met jou gesels.
1: Oh, oké. Okay. Die laaste ronde klink so.
0: Ek sal nou wiskunde doen in die volgende een.
1: Asseblief. Hierin is Roof. The Roof. Dear Mariah Carey.
0: Die dak.
1: Wie het omgebring?
0: Is het Reggie?
1: Of Jaco, 076?
0: 536.
1: 69.
0: 61.

nacht gevangen in die draden van uw web, waar ik maar stil bleef hangen tot ik nooit weer een weet. Maar ik zie nog steeds die vormen van uw lippen op mijn glas en uw lichaam uitgestrekt op mijn matras.

Een verwerking door Blake Morgan, hij is een van die tenoren van Voices 8. En die woorden is gebaseerd op Lloyd Stone's gedicht. Dit is nogal aangrijpend, zo'n kombuisvertalingkie sê, dit is mijn lied, o God van al die nazies. Een lied van vrede voor verre landen en ook voor mijne. Dit is mijn huis, die land waar mijn hart is. Hier is mijn hoop, mijn dromen, mijn erfenis. Maar ander harte klop ook in ander lande, met hoop en drome, so waar en edel as my eie. Ek hoef seker nie te sê dat die muziek gebaseer is op Jean Sibelius' Finlandia nie. Ons bly in muzikale Skandinavië. Ek het so 'n paar programme gelede opname gespeel van Jussi Björling, wat Karl Schoberg se Tornera sing. Hier is nou een besonder mooie opname door een van die sangeresse wat een ereplek in my of op my berg Olympos het, die Amerikaner Barbara Bonney. Voor die klavier is die bekende dirigent Antonio Pappano.

Die Nationale Symfonieorkest, wie hulle ook al mag wees, met Saraband, die Saraband van Händel. En nou is het ook tijd om die kinders uit die kamer uit te stuur en die honde toe te maak in een kamer, want ons gaan afsluit met een baie ou bekende van die Mossie van Parijs, Edith Piaf, Milord. Maar hier is een opname van Corrie Brocken, een beroemde Nederlandse sanger.

De avond wordt al guur, mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht, dit is het uur. Een voetstap op de gracht, een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht, ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lloyd. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Lloyd.